0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Station 24/7 non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weg laten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat het over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de 8e finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En een foutje van de politie in Groningen. Een fietsenmaker daar zag al dagen een dure e-bike staan zonder slot. En toen besloot hij deze veilig binnen te zetten, om diefstal te voorkomen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen, het was een lokfiets van de politie. De man werd opgepakt en daar is hij enorm van geschrokken, zegt hij tegen RTV Noord. Dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky Radio.

0: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brenner Pass in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is die weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. Dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: En nummer 1 non-stop.

0: De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze themastreams en de gaafste winacties. De beste mix van classics en hits. Ook in de vernieuwde en gratis Sky Radio app. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits. Het ANP nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de achtste finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De Jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. Dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig. En het wordt tussen de 21 en 28 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je...

0: direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocam kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Koeling alarm. Shop nu koeling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
12: Het is niet normaal meer.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
11: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.

0: wekenlang hebben ze alles gegeven.
1: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
0: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Een nieuwe grill. Op ons terras.
7: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
8: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Youfone.
21: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Wat
2: een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus, speelbewust.
26: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
27: Sky Radio.
28: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
27: 24/7.
28: Non-stop greatest hits.
27: Het ANP-nieuws van 7 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de achtste finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar hij heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
16: Obelink, alles voor

0: kampeergeluk.
1: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Sky Radio weer.
15: Goedemorgen, ik ben Laura Osinga. Vanmorgen is er vooral in het zuidoosten nog kans op regen en onweersbuien. En verder zijn er flink zonnige perioden met hier en daar wat sluierbewolking. En later vandaag ook wat stapelwolken die kunnen ontstaan. De temperaturen lopen op naar op grote schaal zomerse waarden. In het zuidoosten kan het nog 27 graden worden. En de noordelijke wind die is zwak tot matig van kracht. Zondag is het al een stukje minder warm, al kan het in het binnenland nog 5 of 26 graden worden. En verder is er ruimte voor de zon, maar trekken er ook wat buien over, vooral over de oostelijke helft. En die kunnen opnieuw gepaard gaan met een klap onweer. Maandag zijn er flink zonnige perioden en komt er verspreid in het land een bui voor. Met 19 tot 23 graden is het opnieuw ietsjes frisser. Daarna wordt het echt een stuk wisselvalliger met veel buien en middagtemperaturen rond of zelfs onder de 20 graden.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AHA Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 per se gratis. En

0: 20% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
8: De vriendelijke specialist. DA.
9: Station 24/7 non-stop greatest hits.
10: Het ANP nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben, maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op, nu hij in de achtste finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de achtste finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaats droge dag en 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
12: Sky Radio Flits Update.
13: Flitsmeister.
14: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
13: Sky Radio.
9: En nummer 1 non-stop.

0: goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokeh kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert.

0: gebeurt als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: The Scripts keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar via mojo.nl/thescript.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
17: Niet bij mij, de feest is klein.
18: En ik heb geen barbecue.
19: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
20: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
18: Sky Radio weer.
22: Goedemorgen, ik ben Laura Osinga. Vanmorgen kan er met name in het zuidoosten nog een onweersbui overtrekken. Daar staat tot 9 uur dan ook code geel uit. Maar verder zijn er flink zonnige perioden. De temperatuur kan dan ook weer aardig oplopen tot op grote schaal zomerse waarden van 25 graden of meer. In het zuiden kan het zomaar 27 graden gaan worden. Aan de kust is het een graad of 20. In de avond stijgt opnieuw de kans op onweersbuien in het zuidoosten en in het zuiden. In de nacht mogelijk ook op meer plaatsen. Wordt dan 11 tot 16 graden. Ook zondag kunnen er buien overtrekken met de stevigste buien in het oosten. Er zijn tussendoor zeker ook zonnige momenten en de temperaturen komen met 19 tot 26 graden al iets lager uit. En na het weekend wordt het zeker vanaf dinsdag behoorlijk wisselvallig met buien of regen. En ook lopen de temperaturen steeds verder terug naar waarden rond of onder de 20 graden. Maar dat is gemiddeld heel normaal voor deze tijd van het jaar.

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
13: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
12: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
20: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
22: Lekker zoet.
21: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
25: Dat is nog eens voordeel.
21: Ja, dus... Aldi.
26: Sky Radio.
27: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
28: 24/7.
27: Non-stop greatest hits.
28: Het ANP nieuws van 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Er werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was. Maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album. Maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En dat was het nieuws op Sky Radio.
30: Sky Radio Flits Update.
31: Flitsmeister.
32: Flitsmeister meldt een camera op de A4 naar Amsterdam bij 34,6. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij 73,3.

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voor.

0: Voorbereid voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Wat
9: een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
13: De vriendelijke specialist DA.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
16: vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Sky Radio weer.
20: Goedemorgen, ik ben Laura Osinga. Vanmorgen start de dag met flink zonnige periode. Al kan met name in het zuidoosten ook nog wel een bui of onweersbui overtrekken. De temperatuur die loopt weer aardig op vandaag, tot op grote schaal zomerswaarde van 25 graden of meer. In het zuiden kan het zelfs 27 graden worden. Aan de kust is het met een graad of 20 iets koeler. In de avond stijgt opnieuw de kans op onweersbuien in het zuidoosten. Later in de nacht mogelijk ook op meer plaatsen. En de minima liggen dan tussen de 11 en de 16 graden. Ook zondag kunnen er buien overtrekken met de stevigste buien in het oosten van het land. Er zijn tussendoor ook zeker zonnige momenten. En de temperaturen die komen met 19 tot 26 graden al iets lager uit dan vandaag. En na het weekend wordt het zeker vanaf dinsdag behoorlijk wisselvallig met buien of regen. En ook lopen de temperaturen steeds verder terug naar waarden rond of onder de 20 graden. Maar dat is heel normaal voor deze tijd van het jaar.
9: Sky Radio Verkeer.
16: ANWB.
19: Je hebt nu een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Schiphol. De Schipholtunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Vertrouwd sinds 1999.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
16: Ja, dus... Aldi.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
21: Sky Radio.
22: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
23: 24/7.
22: Non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmidhuis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim een ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En dat was het nieuws op Sky Radio.
22: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
21: De A28 Amersfoort Zwolle bij 51,0. En Flitsmeister meldt ook een camera op de A50 van Os naar Arnhem bij 157,5.

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Stoepkrijten, tikkertje. Buitenspelen is gewoon het allerleukste.
10: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
9: Dus, kom op, naar buiten.
10: Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillows aanpasbare hoofdkussens nu met

0: Scorpio.com.
1: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
2: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
1: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: The Script keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november, live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar via mojo.nl/thescript.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
8: Niet bij mij, tv is te klein.
9: En ik heb geen barbecue.
10: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je voor het knooppunt Empel 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A59. Den Bosch, Zierikzee. Tussen knooppunt Empel en Engelen 10 minuten vertraging. Verkeer op de A2 kan bij knooppunt Empel niet kiezen voor de A59. In de richting van Zierikzee vanwege dat ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten extra. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra door een autobrand.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof!
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
19: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocam kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
18: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus... Aldi.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
21: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
23: 24/7.
22: Non-stop greatest hits.
23: Het ANP nieuws van 11 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht werd opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. En de berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En dat was het nieuws op Sky Radio.
22: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht, tussen de knooppunten Eckerswijer en De Hocht, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam, voor het knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee, tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En dat kost je een kwartier extra.
22: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
26: Flitsmeister meldt een camera op de A1 richting Amsterdam bij 28,7. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij 48,5. En de A27 Breda-Gorkum bij 19,6.

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebben's.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl deals. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies

0: verandert je leven.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: The Scripps keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar. Via mojo.nl/thescript.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja!
10: Echt serieus?
9: 7, 7, 7.
10: Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Go
13: left! Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er staat inmiddels 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 naar Amsterdam ben je echt 10 minuten extra kwijt voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door de werkzaamheden op de A9 dit weekend. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans ook 10 minuten vertraging. De M50 Emmeloord-Zwolle, die is afgesloten bij Kampen-Zuid.

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
4: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
3: Wat is dat?
4: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
3: Wie heeft daar nou geen zin in?
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel je nu mee aan?
6: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: voordelen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bochem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
6: 24/7.
5: Non-stop greatest hits.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 4 goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog 2 mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. 2 piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daar begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Zijn op beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig. Morgen meer bewolking. En dat was het nieuws op Sky Radio.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Er staat nu 115 kilometer file. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle. Die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand.
5: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
8: Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam bij 28,7. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 73,4.

0: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
9: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
8: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. Tijdelijke supervoordelen.

0: krachtige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
11: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
10: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk.
12: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er staat 120 kilometer file op de A2 Utrecht-Den Bosch voor het knooppunt Empel. 20 minuten vertraging vanaf Beest. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. Doe je er 10 minuten langer over. Kwartier extra ben je kwijt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Van Brien Noordbrug. Dat komt door een ongeluk. En ook een kwartier extra op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
3: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
2: Dus, kom op, naar buiten.
3: Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
12: vliegtickets.nl.
13: Vertrouwd sinds 1999.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: Vertrouwd sinds 1999.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring videodeur.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Nog maar 2 dagen. Tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
21: Niet bij mij, de tv is te klein.
22: En ik heb geen barbecue.
23: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
24: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Sky Radio.
4: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
22: 24/7.
4: Non-stop greatest hits.
22: Het ANP nieuws van 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Er was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat 2 deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En dat was het nieuws op Sky Radio.
4: Sky Radio Verkeer.
22: ANWB.
27: Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten.
4: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
27: Er wordt geflitst op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 73,8. A15 Rotterdam-Gorkum bij 73,4. En op de A15 Rotterdam-Europoort bij 45,9.
4: Sky Radio. En nummer 1.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Jongens, eten.
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus... Aldi.
16: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
17: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
16: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams. Gun jezelf.

0: Van Holland America Line Cruise.
1: Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

Van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 per se gratis.

0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Obeling, alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
0: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
21: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
21: Het ANP nieuws van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. Ye is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. Dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd.
0: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
24: Er wordt geflitst op de A1 Amersfoort Amsterdam bij hectometerpaal 28,7. A15 Rotterdam Europoort bij 45,9. En op de A28 Zwolle Assen bij 143,8.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
14: normaal meer. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
13: En dit weekend extra goedkoop Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
16: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij...

0: Op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna een half uur langer over tussen Beest en Zaltbommel. De A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een kwartier vertraging door een auto met pech.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
13: Dan gaan we vieren.
14: Aldi. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus... Aldi.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: 7, 7, 7.
19: Wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
25: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
26: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
27: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
28: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
27: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
3: 24/7.
2: Non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft. En daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden. Was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
12: Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A15 bij knooppunt Deel, die dicht is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, zo'n 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. Een kwartier vertraging na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu een uur vertraging in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
12: Er wordt geflitst op de A6 Emmeloord richting Muiden bij hectometerpaal 85,6. A7 Groningen-Heerenveen bij 152,3. En op de A27 Utrecht-Almere bij 90,7.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
10: vliegtickets.nl.
11: Vertrouwd sinds 1999.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Vertrouwd sinds 1999.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
22: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs.

0: Eis, zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Sky Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op de A27 van Breda naar Gorinchem staat nog file tussen Hank en de brug bij Gorinchem 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorinchem 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar dicht. Verder loopt het verkeer vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met ruim 10 minuten extra reistijd.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
9: Niet bij mij, de feest is klein.
10: En ik heb geen barbecue.
11: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
22: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
25: Dit is niet normaal meer.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
27: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuisin, mooi wonen.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
4: 24/7.
3: Non-stop greatest hits.
4: Het ANP nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD: het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. Was het nieuws op Sky Radio.
3: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en Knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. 6 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk tussen Engelen en Drunen-West 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
7: Er wordt geflitst op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij hectometerpaal 93,2. A2 Maastricht-Eindhoven bij 249,7. En op de A28 Groningen-Zwolle bij 98,4.

0: Radio. Non-stop greatest hits.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doen

0: en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: En heren, nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.

0: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
2: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
1: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
5: Sky Radio Verkeer. ANWB.
6: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat wel file tussen Abcoude en knooppunt Amstel 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 6 met daar 10 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de rijbaan is daar inmiddels wel weer vrij. En op de A76

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
17: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
18: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, Of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis.
19: Of net eindelijk je baby in slaap is gevallen.
18: Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
20: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
21: 24/7.
20: Non-stop greatest hits.
21: Het ANP nieuws van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK voetbal in Amerika bijna begint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. Het wordt 20 tot 25 graden morgen. Was het nieuws op Sky Radio.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
23: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
20: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
23: Er wordt geflitst op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij hectometerpaal 93,2. A2 Utrecht-Eindhoven bij 119,0. En op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij 47,0.
20: Sky Radio. En nummer 1 non-stop.

0: Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl Deals. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder...
7: Maar voor mij klinkt het zo.

0: tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
7: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
6: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Sky Radio weer.
10: Goedemiddag, ik ben Lara Osinga. Na een rustige dag schijnt ook vanavond de zon nog lang. Al neemt in de loop van de avond en de nacht wel de bewolking vanuit het zuiden steeds verder toe. Er trekken dan onweersbuien over die gepaard kunnen gaan met windstoten. De minima liggen tussen de 11 en de 18 graden. Zondag doen de temperaturen geleidelijk een stapje terug. Het wordt dan nog zo'n 20 tot 25 graden met een zwakke tot matige westelijke wind. Er is een mix van zon en wolken en in de ochtend trekken er ook al enkele buien over. Maar de meeste buien die trekken in de middag over en dan vooral over de oostelijke helft van het land. En die buien die kunnen opnieuw ook onweer bevatten. Aan de kust is het een stukje droger. Maandag starten we de dag met veel zonneschijn, maar gedurende de dag ontstaan er meer stapelwolken en trekken er ook meer sluierwolken vanuit het westen over. Er ontstaan enkele buien, vooral in het binnenland. Aan de kust is het opnieuw wat droger. Het wordt dan nog zo'n 19 tot 20 graden op het strand, zo'n 20 tot 24 graden in het binnenland. En de dagen daarna wordt het behoorlijk wisselvallig. Elke dag buien, vooral aan de kust. Tussendoor is er ook wel ruimte voor de zon.
9: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Obeling, alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: The Scripps keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar. Via mojo.nl/thescript.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
4: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
3: Dus, kom op, naar buiten.
4: Univé, daar plukt u de vruchten van.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
12: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
13: 24/7.
12: Non-stop greatest hits.
13: Het ANP nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
15: Sky Radio Flits Update.
16: Flitsmeister.
17: Er wordt geflitst op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij hectometerpaal 93,2. A5 Amsterdam-Hoofddorp bij 9,0. En op de A7 Duitse grens Groningen bij 210,9.

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt?
1: Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: The Scripts keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar. Via mojo.nl/thescript.
4: Oké, mannen. Bij wie kijken we 2K?
5: Niet bij mij. De feest te klein.
6: En ik heb geen barbecue.
7: Man. Zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
8: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
24: 24/7.
23: Non-stop greatest hits.
24: Het ANP nieuws van 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan, maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren, maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is en heeft een dwangsom opgelegd van €10.000 als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit en zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh, wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99.

0: En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voor-

0: Lidl, Lidl deals. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
0: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
6: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
5: Dus, kom op, naar buiten.
6: Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Adtap.
7: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
15: The Scripps keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar. Via mojo.nl/thescript.
16: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
18: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus... Aldi.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeuweiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Oevedorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. In de loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent.
10: Gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan...

0: nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
14: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
13: Dus, kom op, naar buiten.
14: Univé, daar plukt u de vruchten van.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Crips keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar via mojo.nl/thescript.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
8: 24/7.
7: Non-stop greatest hits.
8: Het ANP nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
5: Sst, alleen voor...
2: Bel. Kijk op Renault.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering?

0: zonnestroom.nl. Wacht niet langer.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
11: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
10: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuis-in, mooi wonen.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.

0: nummer 1 non-stop muziekstation. Sky Radio.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot.

0: 20% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: The Scripps keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar via mojo.nl/thescript.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
27: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
29: Vakantie!
28: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
30: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
4: 24/7.
3: Non-stop greatest hits.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Boedapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de 4e keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat in een vol AVAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
7: Sky Radio.
13: Elke avond van

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens, nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
13: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
14: De vriendelijke specialist DA.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl.
16: Download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Werkschoenen.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor twee ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Vertrouwd sinds 1999.
13: Een nieuwe grill. Op ons terras.
14: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Tefal Dual Easy Fry & Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuisin, mooi wonen.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Wat er ook gebeurt,
0: Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
21: Non-stop muziekstation.
22: 24/7.
21: Non-stop greatest hits.
22: Het ANP nieuws van 11 uur.
23: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim €300.000 opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: deals.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
3: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
2: Dus nog meer vakantie voor je geld.
3: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen.
8: Want op is op, ga naar libelle.nl/actie.

0: Yippie-yay. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
0: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
0: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
5: deals. Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
7: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: The Scripps keert terug naar Nederland. Op 26 en 27 november. Live in Ziggo Dome. Tickets nu verkrijgbaar. Via mojo.nl/thescript.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
20: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
21: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
22: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
23: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
4: 24/7.
3: Non-stop greatest hits.
4: Het ANP nieuws van 12 uur.
24: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzege kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze themastreams en de gaafste winacties. De beste mix van classics en hits. Ook in de vernieuwde en gratis Sky Radio app. Nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Parijs zijn inmiddels zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en greep de politie in met traangas. Ook op andere plekken in de stad liep het uit de hand. Vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain. Hierbij worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarse Veese Plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn twee vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En de Zeppelin is terug. Finland gaat een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip inzetten voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en een groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar